hört emot dödshet. Det är som att att allt ska dödshet liksom normalt sakta. Dödshet liksom. Och att när vi ska omöta så här att jag ska komma att gå till att det är det så långt att det är så långt. Maar die keer zei ik zo met de duidelijk gelijk als hij zei over de koolroom staat. Maar zit kutsbach dat hem staat. Zit kutsbach dat hem staat. Hij zei dat ze gaat naar het leertje dat er lekker aan me taal. Hem staat niet zit. Ik kom ook goed in het laatste dag. Dat is het. En dat is het kutsdag. Dat is het goed. Waar je leert die moet op me. Nampie moet op. Olaat. Elchtoelap. Elchtoelap.

0: leven nekken staven.
1: Wij.
2: En dat zijn we op die Nogal Radio.
1: Het lijkt dat ik dat dus potente kleur als
3: 91.1 FM.
1: Wij.
2: Shorts up, straight in the Galkum Gap.
4: Shorts up, skate no Galkum Gap. All of you speak no Galk. A news time num nap. A la New Galk Radio.
5: Ah, ya, hua, ha, e, ka, qua. Ka, qua, la, sla, ma, na, pa.